0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.
2: Oh, you're beautiful, thank you.

640 of radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taarstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

daisies out the bay.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

should I, my friend?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: 40 Up Radio.
1: Wait, did you think that I would pray?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up Radio.
1: Listen to the music.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Muziekvrienden, welkom. Het leven van de Amerikaanse singer-songwriter Loudon Wainwright in 16 of 17 van zijn eigen liedjes verteld. Waarom? Omdat het kan. En omdat ik een fan ben van het eerste uur. Ik schreef het eerste grote artikel in een Nederlands muziekblad over hem, begin jaren 70 in Oor. Interviewde hem meerdere keren en maakte in de jaren 90 een uurlange documentaire over Loudon, getiteld One Man Guy. Je hoort hem al in de achtergrond met zijn bekendste lied, The Swimming Song. Loudon zit al meer dan 50 jaar in de muziek, maakte zo'n 25 albums en de honderden liedjes die daarop te vinden zijn, zijn eigenlijk niets meer of minder dan een verslag van zijn leven. Een soort muzikale autobioblog avant la lettre. Over de vrouwen in zijn leven gaan de liedjes, onder wie zangeressen Kate McGarrigle en Susie Roach. Over zijn kinderen, onder wie de muzikanten Martha en Rufus Wainwright. En over zijn niet zelden eenzame bestaan als eenmansband on the road. En over nog veel meer persoonlijke zaken. Hier komen de liedjes met summiere aankondigingen, de rest kun je googlen. Het verhaal begint op de vroege ochtend van 1 april... wanneer een pakweg 17, 18-jarige Loudon met vrienden een feestje aan het bouwen is. Maar het lied is vooral een lied voor en over de vrouw die hem ter wereld bracht.

April Fool's Day Morn heette het lied. En hij was breech-born, Lauren. Dat betekent hij lag in stuitligging en kwam met zijn achterste of met de benen eerst naar buiten. En in het volgende lied van zijn debuutplaat uit 1970 beschrijft hij zijn middelbare schooltijd in de staat Delaware. Lauren als scholier, maar vooral ook als rockjager.

School Days was dat van Loudon Wainwright. En in The Talking Blues, Talking Bob Dylan, beschrijft hij ter gelegenheid van Bob Dylan's 50ste verjaardag de impact van Dylan's eerste platen op hem als aankomend muzikant.

0: new U's, one hell of a job. My kid cranked up her boombox, almost groaned, and I heard you screaming from her room. Everybody must get stoned. Thanks a lot, Bob.
1: Talking Bob Dylan was dit. En over het eenzame leven on the road als singer-songwriter dat daarop volgde nadat hij zich door Dylan had laten inspireren, zeg maar, schreef hij op zijn tweede plaat dit sombere relaas.

De Motel Blues was dat van zijn tweede plaat dus. En op diezelfde plaat een zo mogelijk nog somberder medley. Het leven gaat hem niet makkelijk af, zoveel lijkt duidelijk. Loudon is bij mijn weten nooit als bipolair naar buiten gekomen, maar nu terugkijkend zou het me niet verbazen als hij dat wel was of nog steeds is. I Know I'm Unhappy, Suicide Song en Glenville Real heet de medley. I know.

En dan eindelijk op zijn vierde plaat, Attempted Mustache, ik dacht uit 1975, horen we een echt liefdeslied. Een ode aan de vrouw met wie hij is. Verpakt in de nachtelijke zoektocht naar een sigaret. Dit is een live uitvoering. Op de plaat staat het nummer met een band, maar live neemt Louden je nog meer mee in het verhaal. Luister maar. MUZIEK

laat er een klein stukje van horen. Het is niet zijn beste nummer, maar wel een heel aandoenlijke ode aan zijn eerstgeborene. Al snel echter gaat het mis in de relatie met de moeder van Rufus. In 1976, als Rufus amper 3 is, verschijnt het album T-shirt, dat trouwens niet op Spotify staat. Een beetje apart is dat, want de meeste albums zijn gewoon daarop te vinden. En op die plaat het ijzingwekkende verslag van een huwelijk dat bezig is te stranden. Who's Afraid of Virginia Woolf in amper 3 minuten. Het is zijn beste liedje, vind ik, maar daarover kan en moet getwist worden. Reciprocity.

De live uitvoering bij de BBC was dit. What you see is what you get. Zo is het vaak bij Lauren. Dit is gewoon de man en zijn gitaar. Geen tierenlantijnen, gewoon de naakte waarheid. Ook in de uitvoering. En wat gebeurde er daarna? Kate McGarrigle, de vrouw over wie dit waarschijnlijk ook ging, schreef haar lied Go Leave op de plaat die ze maakte met haar zus Anna onder de naam The McGarrigle Sisters. En in dit lied refereert ze aan ergens in de jaren 70... toen Lauren kennelijk gevlucht was naar Europa en zij in verwachting was van een kind en ze naar hem op zoek ging, want hij zou met een andere vrouw zijn. En uiteindelijk vond ze hem en verloor ze de baby en liet Lauren haar weten dat hij bij haar wegging. En Martha, de dochter van Lauren en Kate, zei over dit nummer, wat je zo gaat horen, wat dus niet van Lauren is, maar ik vond dat ik dit moet draaien. Het is the most gut-wrenchingly painful song ever, heeft Martha gezegd. At the end, you hear the sound of a tear falling onto a string of her guitar. I used to listen to it as a child and cried my eyes out. Go leave.

Go Leave dus, van de McGarrigle Sisters, gezongen door Kate McGarrigle over haar relatie, haar eindigende relatie met Loudon Wainwright. En zo gaat het dan als je dat allemaal aan de kinderen moet vertellen. Hoewel ik vermoed dat dit lied gaat over het einde van zijn huwelijk met de vrouw daarna, Susie Roach. Maar het thema is hetzelfde, Your Mother and I.

0: Er is een hoes van een van de platen vandaan waarop hij aan de voorkant staat met een big smile en op de achterkant met een traan in zijn oog. En dat is ook een beetje een karakteristiek voor zijn werk. Of het zijn hele grappige liedjes, of pijnlijke, maar nog steeds grappige liedjes. Of heel verdrietige, zoals deze die je net hoorde. En het kan ook sarcastisch als het gaat over de scheiding met je vrouw. Als je het bijvoorbeeld hebt daarover met je vrienden. Dit is volgens mij wel weer uit de tijd met Kate McGarrigle. Mr. Guilty.
1: Call me Mr. Guilty.

At least at last I know. Mr. Guilty was dat uit tweede helft jaren 70. En begin jaren 90 bezinkt Loudon een incident tussen hem en zijn dochter Martha. Hitting you.

Hitting You. Ja, over die keer dat hij zich niet meer kon beheersen en zijn dochter een enorme pets gaf. In de documentaire die ik maakte heb ik het daar ook met Martha Wainwright over gehad. En ja, natuurlijk had dat een enorme impact op haar en herinnerde zich dat incident zeer goed. Op diezelfde plaat uit 1992, die heet History, nog een ander typisch Loude nummer. You're still living here with me, but I'd rather be lonely, gaat de tekst. En het lijkt te gaan over zijn relatie met een vrouw. Maar tijdens een optreden vertelt Loude dat het over zijn dochter gaat. Over de tijd, Martha dus, over de tijd dat zij als 14-jarige bij hem woonde.

Een stukje van I'd Rather Be Lonely. Het gaat me hier vooral om hoe ver hij dan soms gaat in dat bekentenis zingen wat hij doet. Het zingen over zijn eigen leven. En wel heel pijnlijk dat Martha, die altijd dacht dat het over Laurens' vrouw ging, dit lied uit die tijd, via moest horen dat hij op het podium had verteld dat het over haar ging. En ze heeft daar ook over geschreven in haar autobiografie, Stories I Might Regret Telling You. En vooral deze passage, die deed haar heel erg pijn als Laurens zingt: Every time I see you cry, you're just a clone of every woman I've known. Heel hard. En in haar boek schrijft ze daarover: A part of me wanted to jump to my death from my tiny seat, or better yet, take off into the night, leaving him standing there waiting for me. But the show must go on, so I dried my tears and went down the stairs and onto the stage. Zo is het dan ook weer in de familie Wainwright. The show must go on. En zong Loudon alleen maar over relaties en over zijn persoonlijke shit? Nee. Maar het zijn wel de beste, grappigste en meest aangrijpende liedjes. Dus vandaar de aandacht voor juist die liedjes in dit uurtje Loudon Wainwright. Dit is dan iets heel anders van de plaat Social Studies. Die naam, titel zegt ook al iets. Uit het jaar 2000. Ja, een mooi sarcastisch liedje over dat hoe slecht het ook met je gaat, het altijd nog slechter kan. Pretty good day.

Pretty Good Day was dat. En een jaar later komt de plaat Last Man on Earth uit. Nou, pak de Kleenex er nog maar even bij. Dit gaat over het overlijden van zijn moeder. His best friend, zoals hij het zingt. En zonder wie hij nu homeless is.

Homeless, tot slot. Het titelnummer van zijn allerlaatste plaat die dit jaar uitkwam. Lifetime Achievement. Het is een opmerkelijk zacht en bijna sentimenteel lied over de vrouw met wie hij nu is. Susan Morrison, redacteur van The New Yorker, met wie hij sinds 2015 samen is, als we Wikipedia mogen geloven. Nou ja, als je de 75 gepasseerd bent, mag je wel eens sentimenteel worden. Zelfs als je Loudon Wainwright heet. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters. 19.

0: zomerse klanken van Jamaica. Die kunnen we goed gebruiken. Het album kwam overigens uit in de lente van 73. De opener van de LP'ers van deze week kwam van Toots and the Maytals. Funky Kingston het album en daarvan de titeltrack.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje LP'ers van deze week.
0: Ik heb er weer vijf voor je in de 132ste LP'ers. 26ste rondje letter F albums. Met deze erbij nog 40 aan. Dan zijn we klaar met die letter. Dan gaan we naar de G toe. Dat is logisch, hè. Vandaag voor je naast die van Toots and the Maytals nog twee andere uit de jaren 70. Parliament uit 1977 met Funkadelicy versus de Placebo Syndrome. Ik heb er ook een van de Storps uit 71 van de Witchwoods. Twee uit de jaren 80. Journey met Frontiers uit 83. En een meesterwerk van de Sound uit 81. Nu nog een keertje de Maytals.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

Kingston, de lente uit 73 kwam het album vandaan. Maar we gaan Toots & The Maytals, dan wel de Maytals nog wel, vaker in deze reeks tegenkomen. Nu naar Amerika toe. Volgende Letter F album uit februari 83 is van Journey. Track nummer 1 is deze. Hier is Faithfully.

Niet alleen het bekende werk. Vooral ook de vergeten klassiekers in L. Peters. Wekelijks op 4DUB Radio.

0: Het achtste album van Journey, Frontiers uit 83. Je hoorde de tracks Faithfully en uitsluitend Separate Ways, Worlds Apart.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: En die band, wilde wel even zeggen, zaten de heren Steve

17 jaar oud. In 83 was het natuurlijk al een beetje anders. Toen ligt hij al 30. Of iets van die strekken. Goed, de meeste werk van deze week dan. Dat is een band die ik er 4 keer in heb zitten. En dan moet daarbij gezegd worden dat dat alle 4... de eerste 4 albums zijn. Dit was de tweede die uitkwam in november 1981. From the Lion's Mouth. Ik heb het over de band The Sounds.

Funkentelecky versus de Placido Syndrome. De zesde van Parliament uit 77. En daarvan als eerste track Bob Gunn, Endangered Species. En aansluitend Flashlight, wat toen in de R&B-lijsten een enorme hit was. Zoveel jaar geleden. Toen straks zaten we al met The Sound in Londen. Nou, daar gaan we nu nog een keertje naartoe. Engelse band dan ook natuurlijk Straps met hun eerste echte goede album. Dat was de derde uit mei 71.

0: Witchwood uit mei 71. Eerst Witchwood en aansluitend Sheep. Natuurlijk heb je hier ook nog wat van te goed.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat is de tweede van The Sound. We blijven dus gewoon in Londen hangen, maar dan wel 10 jaar later. November 81 komt hij uit. En het kop- en schoudersnummer van het album, dat krijg je nu. Hier is Winning.

De voorlaatste track van vandaag was dat in de Elbeters van deze week. De sound van Van der Lijn's Mouth. Meesterwerk van deze week. Winning. Ik heb er nu nog eentje voor je. Dat is deze Sense of Purpose. Volgende week dan weer een rondje letter F albums. En dan als meesterwerk een album van Stevie Wonder. Iets toegankelijker, gok ik zomaar. Fulfilling is First Finale uit 74. En verder onder andere ook muziek van Solution bij de letter F. Ga maar alvast heel diep zitten nadenken. Zo, na de uurwissel krijgen natuurlijk weer Leo van der Goot. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

0: Nigel.
1: Ik had zo'n het bandje kunnen spelen, man. XTC was dat. Making Plans for Nigel. Een nummer waarbij ze aangeven dat ze het beste met die jongen voor hebben. En daarvoor Delight met The Groove is in the Heart. Fantastisch nummer. Altijd leuk, gezellig. Mooi weer. Zomer, drankje, terrasje. Dan kan je Delight wel gebruiken. Je luistert naar Hans van den Burg met zijn Why I Quit Composing, waarin hij songs draait die hij zelf absoluut zelf niet kan componeren. Goed, en muziek, ik ga een muziek draaien die ook gemaakt wordt. Daar kan je niks aan doen, dat gebeurt nou eenmaal. Er zijn mensen die gaan terug naar de basis. En wel op deze manier. Ja, het is Lamb Chop.
2: And Harry was a butcher. Loretta did the books. And Conrad was their only son. And I was born to be a clerk. Trained to be a teacher, but I couldn't find the work. I just wasn't cut out. I had some time to burn, and I must eat and must taste. The show is over, what a waste. In 1929, to Harry and Loretta, a child was to be had. They called him Easy Bucket. My brother called him Dad.

Pablo Picasso is een asshole, is een asshole, is een asshole. Dat is dan weer Jones and Richman. En dit was Van de Fruits met My Ukulele Way. En daarvoor Lamb Chop met The New World Wave. En we gaan even door met uitleg van de liedjes. En rustig praten. En een echte, ja, rustige 40-up DJ te zijn. We gaan een prachtig nummer draaien van The Shelters. En het is een cover. Het is een cover van de Kings. Die kan ik ook draaien, maar dat doe ik niet, want het verschilt niet zoveel. Maar dit is ook geproduceerd door Elvis Costello, volgens mij. Het is een prachtig nummer. Ik wou dat ik het geschreven had, maar vandaar ook dit programma Why I Quit Composing.

Ja, ik wil gelijk eventjes corrigeren. Het nummer is niet geschreven door, of geproduceerd door Elvis Costello. Ik denk dat die Elvis Costello gewoon alles doet. Maar het nummer is geproduceerd door Tom Petty in dit geval. En het lijkt erg veel op qua productie op dat originele nummer van de Kinks. Even een praktische mededeling. Het is vandaag 9 augustus. En het is leuk als jullie naar TV West kijken. Daar is een documentaire van Groepen on Tour op in Italië. Groepen Sportieve on Tour in Italië. En dat is erg leuk. Een hilarische docu. Waar je om moet lachen ook. Je ziet ons, we zijn heel erg jong. Ik heb zelfs nog haar. Dus kan je nagaan. Dit is een nummer wat Barbel dit is wel een cover. Ook een mooi nummer. Origineel is van Dan Hicks en de Scott Dicks. Dit kennen jullie allemaal van Thomas Dolby. I scare myself. Daar heb ik wel vaker last van.

Nou, we gaan lekker, zeg. Ja, de Shelters draaide ik met Nothing in the World Can Stop Me Worrying About You. Geproduceerd door Tom Petty en een nummer van de Kings. Dus dat had ik al gezegd. Scare Myself, Thomas Dolby, origineel van Dan Hicks' Hot Licks. En wij zijn daar, of tenminste, ik ben daar groot fan van. Mooie koortjes, leuke nummers, gewoon gezellig. En The Cure was dit, met Friday I'm In Love. En ik draaide net al een nummer van The Fruits, die ook al iets met de dagen had. En wat je dan op die dagen doet, een weekend. En over weekend gesproken dan, om een bruggetje te maken naar de Golden Earring. En wat ik nog steeds een heel goed nummer vind van George Kooijmans, is deze. Lekker, man. Gooi hem erin. Gooi hem erin, joh. Je kan praten tot aan dit punt.

Ja, ik kan toch niet laten om de Weezer weer eens een keer tussendoor te gooien. Niet zo'n leuk bandje. Goed bandje ook. Ja, en die hoesen van de B-52's en de Weezer lijken een hoop elkaar. Groen en geel en blauw, weet ik hem wel. Het lijkt qua artwork misschien is het wel dezelfde art director. Ik weet het niet eigenlijk. Kan mij het schelen, joh. Golden Earring. Ik vind dat Weekend Love helemaal geen Golden Earring nummer eigenlijk. Echt een typische George Koymans solo nummer, zeg maar. En die drums klinken ook gewoon in mijn oren heel vreemd. Het lijkt niet op Cesar Zuiderwijk, maar goed. Je weet nooit hoe dat gaat. We hebben ook wel van dat je opnames hebt gemaakt waar toevallig mensen niet bij zijn of zo. Maar dat je niet hoort dat wij het niet zijn, laat ik maar zeggen. Goed, ik ga het even over een heel andere boeg gooien. Je kan er niet op dansen. En het is een beetje, hoe noem je dat? New Wave-achtig. Ik las net een artikel over punk. Punk is natuurlijk een gedachte, hebben wij ook altijd. We zagen er niet uit als punk. Maar de gedachte van do it yourself. Als er niemand is die het wil doen, dan doe je het gewoon zelf. Die staat hoog in ons vaandel geschreven. Of is dat geen uitdrukking? Zal wel niet, hè? Hier komt die.

0: Ja, het zal je verbazen, maar je luistert naar Forestry Up Radio met Hans de Burgers en Baja Quit Composing.
1: Ja, dit was iets nieuws. Het was AMH of AMH, End of Beginning. Ik ga gewoon door met iets nieuws draaien trouwens hierna. Daarvoor Gary Newman voor de boomers onder ons. En dat klinkt toch een beetje als je het zo hoort van... hé, daar staat een synthesizer, misschien kan je kijken of daar nog een leuk geluidje in zit. Zo klinkt het echt een beetje op koptelefoon dan, hè. Dit is ook behoorlijk nieuw. Het heet Yard Act. Het valt me op dat die gasten ook te gek zijn. Het heet Talkie Talkie People. Echt leuk.
2: When I was

0: when you're strumming those are guitar strings. Don't never hear the telephone rings.
1: Connie, I'm... Wat zingen ze eigenlijk? Connie, I'm stoned. Connie, even kijken. Connie, I'm high. Ja, ik weet ook niet wat het is. Het heet, de band heet Towns. En ik vond het wel een gezellig deuntje. En ja, we zitten alweer op 54 minuten. En dan is het altijd moeilijk. Wat ga je draaien op het laatste, weet je wel? Zijn jullie al afgehaakt en hoor je überhaupt helemaal niet wat ik draai? Of denk je van, ben benieuwd waar die mee afsluit? Goed, ik vond het weer erg leuk om voor jullie een programma te maken. Zonder meer gewoon. Dat vind ik echt een van de leukste dingen die ik op dit moment nog doe. Behalve dan toeren ook. En, maar ik word maar niet gebeld door, nou ja, ik zal maar zeggen, niet door, door wie, dat ik een real life soap of zo, weet je wel. Nee, alsjeblieft. Nee. Of dat ik kinderen beledig op Zwarte Cross. Nee, ook dat niet. Nee, ik ben verder rustig en mijn ADHD is bijna over. Luister, waar ik mee wilde eindigen was eigenlijk de Buena Vista Social Club. Lekker oude, maar eerst eventjes gewoon waar, wat zij, waar ze outdoors

Ja, enjoy in the Blockheads live at the Rock Palace. En nu die oude knarren die ook daar oud van zijn geworden, mag ik hopen. Gewoon een stelletje, ja, hartstikke leuk. Buena Vista Social Club. Ik zou zeggen tot volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond, die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.